0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Goeienacht.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Zomerradio.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

might know how to play with fire.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalleke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend op de Meer twee winkeldieven opgepakt die parfum hadden gestolen uit een winkel. Het duo werd tijdens een patrouille betrapt nadat ze drie cadeauverpakkingen parfum in een winkeltas hadden gestopt en de winkel zonder te betalen verlieten. De gestolen goederen, goed voor bijna 168 euro, werden terugbezorgd aan de winkel. Bij de identiteitscontrole bleek dat een van de verdachten verschillende aliassen gebruikte en gezocht werd door het gerecht. Hij werd meteen gevangen genomen. Buurtfoyer Zuid organiseert op zondag 30 augustus de zesde editie van het gratis zomerfeest in het Albertpark aan de Harmonie in Antwerpen. Bezoekers kunnen er terecht voor een gevarieerd programma met onder meer een gratis yogasessie, dansoptredens en live muziek met afrobeat, funk en wereldmuziek. Daarnaast zijn er ook een koffiebar, een burenbar en verschillende streetfoodstanden. Het wijkfestival vindt plaats op en rond de kiosk in het park. Fotograaf Guido Nuyts uit Kalmthout heeft de grote prijs sociale fotografie gewonnen met een fotoreeks over Antwerpse wassalons. Aanvankelijk wilde hij de architectuur van de wassalons in beeld brengen, maar al snel verschoof de focus naar de mensen die er komen. Hij bezocht voor de reeks 32 wassalons en hij legde vast hoe totaal uiteenlopende mensen er dezelfde ruimte delen. Volgens Nuyts zijn wassalons niet alleen een praktische plek, maar ook een plaats waar men elkaar spontaan helpt of met elkaar in contact komt. Wil je de bekroonde foto's bekijken, dan moet je naar Gent. Daar worden ze gratis getoond in het Volkshuis van 14 tot 16 augustus.
2: Radio Express.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

28 graden vandaag en vooral veel zon. In de loop van de namiddag kunnen er wat wolken komen. Morgen klimt het kwik boven de 30 graden en ook dan is er volop zon. Donderdag meer bewolking en dan is een onweersbui niet uitgesloten.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Studio Memories in Berchem krijgt een nieuwe uitbaatster en ook een nieuwe naam. De 24-jarige Inti van den Kamp neemt het bekende danscafé over en heropent het midden september als Café Kapel. Ze wil de zaak vernieuwen en een breder publiek aanspreken, zonder de vaste klanten van vroeger uit het oog te verliezen. Overdag wordt het een gezellig café, terwijl er in het weekend weer gedanst kan worden. Op het programma komen themaavonden met uiteenlopende muziekstijlen. Van nostalgische dansavonden tot sets van bekende en lokale DJ's. De vorige uitbater moest de zaak stopzetten om gezondheidsredenen. Buurtfoyer Zuid organiseert op zondag 30 augustus de 6e editie van het gratis zomerfeest in het Albertpark aan de Harmonie in Antwerpen. Bezoekers kunnen er terecht voor een gevarieerd programma met onder meer een gratis yogasessie, dansoptredens en live muziek met afrobeat, funk en wereldmuziek. Daarnaast zijn er ook een koffiebar, een burenbar en verschillende streetfoodstanden. Het wijkfestival vindt plaats op en rond de kiosk in het park. Fotograaf Guido Nuyts uit Kalmthout heeft de grote prijs sociale fotografie gewonnen met een fotoreeks over Antwerpse wassalons. Aanvankelijk wilde hij de architectuur van de wassalons in beeld brengen, maar al snel verschoof de focus naar de mensen die er komen. Hij bezocht voor de reeks 32 wassalons en hij legde vast hoe totaal uiteenlopende mensen er dezelfde ruimte delen. Volgens Nuyts zijn wassalons niet alleen een praktische plek, maar ook een plaats waar men elkaar spontaan helpt of met elkaar in contact komt. Wil je de bekroonde foto's bekijken, dan moet je naar Gent. Daar worden ze gratis getoond in het Volkshuis van 14 tot 16 augustus.

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Al jaren een vaste waarde in Antwerpen, Lambert Montmartre. Deze gezellige schildersmarkt brengt een stukje Parijs naar de stad, vlakbij het KMSKA. Kunstenaars uit heel Europa stellen er hun werk tentoon, van schilderijen en tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend op de Meir twee winkeldieven opgepakt die parfum hadden gestolen uit een winkel. Het duo werd tijdens een patrouille betrapt nadat ze drie cadeauverpakkingen parfum in hun winkeltas hadden gestopt en de winkel zonder te betalen verlieten. De gestolen goederen, goed voor bijna 168 euro, werden terugbezorgd aan de winkel. Bij de identiteitscontrole bleek dat een van de verdachten verschillende aliassen gebruikte en gezocht werd door het gerecht. Hij werd meteen gevangen genomen. Buurtfoyer Zuid organiseert op zondag 30 augustus de zesde editie van het gratis zomerfeest in het Albertpark aan de Harmonie in Antwerpen. Bezoekers kunnen er terecht voor een gevarieerd programma met onder meer een gratis yogasessie, dansoptredens en live muziek met afrobeat, funk en wereldmuziek. Daarnaast zijn er ook een koffiebar, een burenbar en verschillende streetfoodstanden. Het wijkfestival vindt plaats op en rond de kiosk in het park. De bewoners van de Damwijk in Antwerpen trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van een studentenblok met 148 kamers in de Samberstraat. Ze verzetten zich al 2 jaar tegen de plannen en vinden dat de stad onvoldoende rekening houdt met hun bezwaren. Volgens het Damcomité dreigt de wijk al maar meer een studentenbuurt te worden. Dat heeft volgens hen gevolgen voor de leefbaarheid, de mobiliteit en de betaalbaarheid van wonen. De ongerustheid is nog toegenomen nadat de provincie vorige week ook groen licht gaf voor een tweede studentenproject met 215 kamers in dezelfde buurt. De bewoners vragen een duidelijke visie op studentenhuisvesting en pleiten voor kleinere projecten met een maximum aantal kamers per gebouw en per straat. Door het beroep ligt het project met 148 kamers voorlopig stil, maar de bouw van het tweede studentencomplex zou wel kunnen starten.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

28 graden vandaag en vooral veel zon. In de loop van de namiddag kunnen er wat wolken komen. Morgen klimt het kwik boven de 30 graden en ook dan is er volop zon. Donderdag meer bewolking en dan is een onweersbui niet uitgesloten.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Fotograaf Guido Nuyts uit Kalmthout heeft de grote prijs sociale fotografie gewonnen met een fotoreeks over Antwerpse wassalons. Aanvankelijk wilde hij de architectuur van de wassalons in beeld brengen, maar al snel verschoof de focus naar de mensen die er komen. Hij bezocht voor de reeks 32 wassalons en hij legde vast hoe totaal uiteenlopende mensen er dezelfde ruimte delen. Volgens Nuyts zijn wassalons niet alleen een praktische plek, maar ook een plaats waar men elkaar spontaan helpt of met elkaar in contact komt. Wil je de bekroonde foto's bekijken, dan moet je naar Gent. Daar worden ze gratis getoond in het Volkshuis van 14 tot 16 augustus. De bewoners van de Damwijk in Antwerpen trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van een studentenblok met 148 kamers in de Samberstraat. Ze verzetten zich al 2 jaar tegen de plannen en vinden dat de stad onvoldoende rekening houdt met hun bezwaren. Volgens het Damcomité dreigt de wijk al maar meer een studentenbuurt te worden. Dat heeft volgens hen gevolgen voor de leefbaarheid, de mobiliteit en de betaalbaarheid van wonen. De ongerustheid is nog toegenomen nadat de provincie die vorige week ook groen licht gaf voor een tweede studentenproject met 215 kamers in dezelfde buurt. De bewoners vragen een duidelijke visie op studentenhuisvesting en pleiten voor kleinere projecten met een maximum aantal kamers per gebouw en per straat. Door het beroep ligt het project met 148 kamers voorlopig stil, maar de bouw van het tweede studentencomplex zal wel kunnen starten. Buurtfoyer Zuid organiseert op zondag 30 augustus de 6e editie van het gratis zomerfeest in het Albertpark aan de Harmonie in Antwerpen. Bezoekers kunnen er terecht voor een gevarieerd programma met onder meer een gratis yoga-sessie, dansoptredens en live muziek met afrobeat, funk en wereldmuziek. Daarnaast zijn er ook een koffiebar, een burenbar en verschillende streetfoodstanden. Het wijkfestival vindt plaats op en rond de kiosk in het park.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van de

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

28 graden vandaag en vooral veel zon. In de loop van de namiddag kunnen er wat wolken komen. Morgen klimt het kwik boven de 30 graden en ook dan is er volop zon. Donderdag meer bewolking en dan is een onweersbui niet uitgesloten.

Afgelopen weekend op de Meir twee winkeldieven opgepakt die parfum hadden gestolen uit een winkel. Het duo werd tijdens een patrouille betrapt nadat ze 3 cadeauverpakkingen parfum in een winkeltas hadden gestopt en de winkel zonder te betalen verlieten. De gestolen goederen, goed voor bijna €168, werden terugbezorgd aan de winkel. Bij de identiteitscontrole bleek dat een van de verdachten verschillende aliassen gebruikte en gezocht werd door het gerecht. Hij werd meteen gevangen. Genomen. Fotograaf Guido Nuyts uit Kalmthout heeft de grote prijs sociale fotografie gewonnen met een fotoreeks over Antwerpse wassalons. Aanvankelijk wilde hij de architectuur van de wassalons in beeld brengen, maar al snel verschoof de focus naar de mensen die er komen. Hij bezocht voor de reeks 32 wassalons en hij legde vast hoe totaal uiteenlopende mensen er dezelfde ruimte delen. Volgens Nuyts zijn wassalons niet alleen een praktische plek, maar ook een plaats waar men elkaar spontaan helpt of met elkaar in contact komt. Wil je de bekroonde foto's bekijken, dan moet je naar Gent. Daar worden ze gratis getoond in het Volkshuis van 14 tot 16 augustus. De bewoners van de Damwijk in Antwerpen trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van een studentenblok met 148 kamers in de Samberstraat. Ze verzetten zich al 2 jaar tegen de plannen en vinden dat de stad onvoldoende rekening houdt met hun bezwaren. Volgens het Damcomité dreigt de wijk al maar meer een studentenbuurt te worden. Dat heeft volgens hen gevolgen voor de leefbaarheid, de mobiliteit en de betaalbaarheid van wonen. De ongerustheid is nog toegenomen nadat de provincie vorige week ook groen licht gaf voor een tweede studentenproject met 215 kamers in dezelfde buurt. De bewoners vragen een duidelijke visie op studentenhuisvesting en pleiten voor kleinere projecten met een maximum aantal kamers per gebouw en per straat. Door het beroep ligt het project met 148 kamers voorlopig stil, maar de bouw van het tweede studentencomplex zal wel kunnen starten. Dit is Express!

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: artiesten. West Sound, your event partner. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

28 graden vandaag en vooral veel zon. In de loop van de namiddag kunnen er wat wolken komen. Morgen klimt het kwik boven de 30 graden en ook dan is er volop zon. Donderdag meer bewolking en dan is een onweersbui niet uitgesloten.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De bewoners van de Damwijk in Antwerpen trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van een studentenblok met 148 kamers in de Samberstraat. Ze verzetten zich al 2 jaar tegen de plannen en vinden dat de stad onvoldoende rekening houdt met hun bezwaren. Volgens het Damcomité dreigt de wijk al maar meer een studentenbuurt te worden. Dat heeft volgens hen gevolgen voor de leefbaarheid, de mobiliteit en de betaalbaarheid van wonen. De ongerustheid is nog toegenomen nadat de provincie vorige week ook groen licht gaf voor een tweede studentenproject met 215 kamers in dezelfde buurt. De bewoners vragen een duidelijke visie op studentenhuisvesting en pleiten voor kleinere projecten met een maximum aantal kamers per gebouw en per straat. Door het beroep ligt het project met 148 kamers voorlopig stil, maar de bouw van het tweede studentencomplex zal wel kunnen starten. Studio Memories in Berchem krijgt een nieuwe uitbaatster en ook een nieuwe naam. De 24-jarige Inti van den Kamp neemt het bekende danscafé over en heropent het midden september als Café Kapel. Ze wil de zaak vernieuwen en een breder publiek aanspreken zonder de vaste klanten van vroeger uit het oog te verliezen. Overdag wordt het een gezellig café, terwijl er in het weekend weer gedanst kan worden. Op het programma komen themaavonden met uiteenlopende muziekstijlen. Van nostalgische dansavonden tot sets van bekende en lokale DJ's. De vorige uitbater moest de zaak stopzetten om gezondheidsredenen. Fotograaf Guido Nuits uit Kalmthout heeft de grote prijs sociale fotografie gewonnen met een fotoreeks over Antwerpse wassalons. Aanvankelijk wilde hij de architectuur van de wassalons in beeld brengen, maar al snel verschoof de focus naar de mensen die er komen. Hij bezocht voor de reeks 32 wassalons en hij legde vast hoe totaal uiteenlopende mensen er dezelfde ruimte delen. Volgens Nuits zijn wassalons niet alleen een praktische plek, maar ook een plaats waar men elkaar spontaan helpt of met elkaar in contact komt. Wil je de bekroonde foto's bekijken, dan moet je naar Gent. Daar worden ze gratis getoond in het Volkshuis van 14 tot 16 augustus. Dit is

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
2: Outlet. Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

bolleke drinken, met vrienden, meezingen met optredens en genieten van lekker eten. Dat is het Bollekesfeest in Antwerpen. Van 21 tot en met 23 augustus wordt het weer één groot feest in stad. Op het programma staan heel wat bekende namen zoals DJ Dimi, Aaron Blomhardt, Red Sebastian, Kate Ryan, Wim Soutar en Lady Lynn. Ook groepen zoals Cookies and Cream, Like Me en de Romeo's zorgen voor ambiance. 3 dagen lang draait alles om muziek, gezelligheid en de typische Antwerpse sfeer. Of je nu komt voor de optredens, het eten of gewoon voor een pintje met vrienden, het Bollekesfeest stelt nooit teleur. Zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973 van Earth and Fire was afkomstig van het conceptalbum Atlantis. Op de A-kant vertelde de band een spiritueel verhaal over de opkomst en ondergang van het mythische rijk. De B-kant bood dan weer ruimte aan 5 losse nummers. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight sprong eruit, energiek, strak en directer dan het epische titelstuk. Het nummer werd geschreven door Gerard Koerts, Chris Koerts en Hans Zieg. Laatstgenoemde verliet de band al in 1974 en werd vervangen door Theo Hurts. Al bleef hij nog enige tijd als componist betrokken. Het album Atlantis behaalde goud, al vond de band zelf dat het album onder tijdsdruk tot stand was gekomen. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight bereikte als hoogste positie een

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Yeah.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Snoep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1964 werd in Griekenland Artemios Demis Venturis Roussos geboren. Later bekend als een van de populairste Griekse artiesten, afgekort Demis Roussos. Hij kende in de jaren 70 en begin de jaren 80 vooral succes als solo-artiest, maar in de 60s was hij de vocalist van Aphrodite's Child. Zo sloeg hij in 1967 de handen in elkaar met goede vriend Evangelos Papathanasiou, later bekend als de instrumentalist Vangelis, die klassieke muziek combineerde met ambient en progressieve elektronische klanken. Die trend zette hij al bij Aphrodite's Child als songschrijver van nummers zoals It's 5 O'Clock en hun laatste wapenfeit, het magistrale The Four Horsemen uit het cultalbum 666. Wij nemen je mee naar het einde van de jaren 60 toen It's 5 O'Clock verscheen op hun tweede studioalbum met dezelfde naam. In België scoorden ze met deze song geen plaats in de hitparade, terwijl het bij onze noorderburen bijna in de top 10 stond. In ons land behaalden ze een jaar eerder wel de zevende plaats met Rain and Tears. Omdat Richard Julian Francis een mooie tekst schreef op de muziek die Vangelis componeerde en Roussos zangstijl daar perfect in past, kiezen wij om u te laten genieten van Aphrodite's Child. Dit is It's 5 O'Clock. It's

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders. Tegeloutlet.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Oh, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Dit is Express, de ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ook vanavond en vannacht blijft het droog en er zijn brede opklaringen. De minima zakken niet onder de 18 graden. Morgen en donderdag worden tropisch warme dagen met temperaturen rond en boven de 30 graden. Donderdag komt er bewolking opzetten en kan het onweren. Ook vrijdag is er kans op een onweersbui en krijgen we zo'n

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend op de Meir twee winkeldieven opgepakt die parfum hadden gestolen uit een winkel. Het duo werd tijdens een patrouille betrapt nadat ze drie cadeauverpakkingen parfum in een winkeltas hadden gestopt en de winkel zonder te betalen verlieten. De gestolen goederen, goed voor bijna 168 euro, werden terugbezorgd aan de winkel. Bij de identiteitscontrole bleek dat een van de verdachten verschillende aliassen gebruikte en gezocht werd door het gerecht. Hij werd meteen gevangen genomen. Fotograaf Guido Nuyts uit Kalmthout heeft de grote prijs sociale fotografie gewonnen met een fotoreeks over Antwerpse wassalons. Aanvankelijk wilde hij de architectuur van de wassalons in beeld brengen, maar al snel verschoof de focus naar de mensen die er komen. Hij bezocht voor de reeks 32 wassalons en hij legde vast hoe totaal uiteenlopende mensen er dezelfde ruimte delen. Volgens Nuyts zijn wassalons niet alleen een praktische plek, maar ook een plaats waar men elkaar spontaan helpt of met elkaar in contact komt. Wil je de bekroonde foto's bekijken, dan moet je naar Gent. Daar worden ze gratis getoond in het Volkshuis van 14 tot 16 augustus. Studio Memories in Berchem krijgt een nieuwe uitbaatster en ook een nieuwe naam. De 24-jarige Inti van den Kamp neemt het bekende danscafé over en heropent het midden september als Café Kapel. Ze wil de zaak vernieuwen en een breder publiek aanspreken zonder de vaste klanten van vroeger uit het oog te verliezen. Overdag wordt het een gezellig café, terwijl er in het weekend weer gedanst kan worden. Op het programma komen themaavonden met uiteenlopende muziekstijlen. Van nostalgische dansen.

0: is dan... Ah.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad. Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: de West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
3: 50%!
2: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

vanavond en vannacht blijft het droog en er zijn brede opklaringen. De minima zakken niet onder de 18 graden. Morgen en donderdag worden tropisch warme dagen met temperaturen rond en boven de 30 graden. Donderdag komt er bewolking opzetten en kan het onweren. Ook vrijdag is er kans op een onweersbui en krijgen we zo'n 26 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De bewoners van de Damwijk in Antwerpen trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van een studentenblok met 148 kamers in de Samberstraat. Ze verzetten zich al 2 jaar tegen de plannen en vinden dat de stad onvoldoende rekening houdt met hun bezwaren. Volgens het Damcomité dreigt de wijk al maar meer een studentenbuurt te worden. Dat heeft volgens hen gevolgen voor de leefbaarheid, de mobiliteit en de betaalbaarheid van wonen. De ongerustheid is nog toegenomen nadat de provincie vorige week ook groen licht gaf voor een tweede studentenproject met 215 kamers in dezelfde buurt. De bewoners vragen een duidelijke visie op studentenhuisvesting en pleiten voor kleinere projecten met een maximum aantal kamers per gebouw en per straat. Door het beroep ligt het project met 148 kamers voorlopig stil, maar de bouw van het tweede studentencomplex zal wel kunnen starten. Studio Memories in Berchem krijgt een nieuwe uitbaatster en ook een nieuwe naam. De 24-jarige Inti van den Kamp neemt het bekende danscafé over en heropent het midden september als Café Kapel. Ze wil de zaak vernieuwen en een breder publiek aanspreken zonder de vaste klanten van vroeger uit het oog te verliezen. Overdag wordt het een gezellig café, terwijl er in het weekend weer gedanst kan worden. Op het programma komen themaavonden met uiteenlopende muziekstijlen. Van nostalgische dansavonden tot sets van bekende en lokale DJ's. De vorige uitbater moest de zaak stopzetten om gezondheidsredenen. Buurtfoyer Zuid organiseert op zondag 30 augustus de 6e editie van het gratis zomerfeest in het Albertpark aan de Harmonie in Antwerpen. Bezoekers kunnen er terecht voor een gevarieerd programma met onder meer een gratis yogasessie, dansoptredens en live muziek met afrobeat, funk en wereldmuziek. Daarnaast zijn er ook een koffiebar, een burenbar en verschillende streetfoodstanden. Het wijkfestival vindt plaats op en rond de kiosk in het park.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: beste uit 60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier. Dit is Radio Express.
1: Aye.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in Het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Ook vanavond en vannacht blijft het droog en er zijn brede opklaringen. De minima zakken niet onder de 18 graden. Morgen en donderdag worden tropisch warme dagen met temperaturen rond en boven de 30 graden. Donderdag komt er bewolking opzetten en kan het onweren.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats op 2 leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Beste West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
3: 50%!
2: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: I love you when you're under my skin.
1: Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem. Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Mas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair.

Goedemiddag en welkom bij Express, de radio van Stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een fijne

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Sloep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossi Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Ook vanavond en vannacht blijft het droog en er zijn brede opklaringen. De minima zakken niet onder de 18 graden. Morgen en donderdag worden tropisch warme dagen met temperaturen rond en boven de 30 graden. Donderdag komt er bewolking opzetten en kan het onweren. Ook vrijdag is er kans op een onweersbui en krijgen we zo'n 26 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De bewoners van de Damwijk in Antwerpen trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van een studentenblok met 148 kamers in de Samberstraat. Ze verzetten zich al 2 jaar tegen de plannen en vinden dat de stad onvoldoende rekening houdt met hun bezwaren. Volgens het Damcomité dreigt de wijk al maar meer een studentenbuurt te worden. Dat heeft volgens hen gevolgen voor de leefbaarheid, de mobiliteit en de betaalbaarheid van wonen. De ongerustheid is nog toegenomen nadat de provincie die vorige week ook groen licht gaf voor een tweede studentenproject met 215 kamers in dezelfde buurt. De bewoners vragen een duidelijke visie op studentenhuisvesting en pleiten voor kleinere projecten met een maximum aantal kamers per gebouw en per straat. Door het beroep ligt het project met 148 kamers voorlopig stil, maar de bouw van het tweede studentencomplex zal wel kunnen starten. Buurtfoyer Zuid organiseert op zondag 30 augustus de 6e editie van het gratis zomerfeest in het Albertpark aan de Harmonie in Antwerpen. Bezoekers kunnen er terecht voor een gevarieerd programma met onder meer een gratis yoga-sessie, dansoptredens en live muziek met afrobeat, funk en wereldmuziek. Daarnaast zijn er ook een koffiebar, een burenbar en verschillende streetfoodstanden. Het wijkfestival vindt plaats op en rond de kiosk in het park. Studio Memories in Berchem krijgt een nieuwe uitbaatster en ook een nieuwe naam. De 24-jarige Inti van den Kamp neemt het bekende danscafé over en heropent het midden september als Café Kapel. Ze wil de zaak vernieuwen en een breder publiek aanspreken zonder de vaste klanten van vroeger uit het oog te verliezen. Overdag wordt het een gezellig café, terwijl er in het weekend weer gedanst kan worden. Op het programma komen themaavonden met uiteenlopende muziekstijlen. Van nostalgische dansavonden tot sets van bekende en lokale DJ's. De vorige uitbater moest de zaak stopzetten om gezondheidsredenen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
0: Outlet. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Tot en met 27 augustus kan je in Antwerpen gratis leren dansen tijdens Antwerpen Danst. In de Waagnatie staan elke dinsdag en donderdagavond toegankelijke initiaties op het programma met stijlen van swing en lindy hop tot tango, hip-hop en flamenco. Professionele dansleraars begeleiden je stap voor stap, waardoor iedereen kan meedoen, ook als je geen ervaring hebt. Elke week ontdek je een nieuwe dansstijl, met in juli onder meer Afrikaanse dans, cha-cha-cha en solo Latin jive, en in augustus onder meer bachata, musical en Argentijnse tango. Ideaal dus voor wie deze zomer in beweging wil blijven. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Let's go, girls.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Ook vanavond en vannacht blijft het droog en er zijn brede opklaringen. De minima zakken niet onder de 18 graden. Morgen en donderdag worden tropisch warme dagen met temperaturen rond en boven de 30 graden. Donderdag komt er bewolking opzetten en kan het onweren. Ook vrijdag is er kans op een onweersbui en krijgen we zo'n 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend op de Meir twee winkeldieven opgepakt die parfum hadden gestolen uit een winkel. Het duo werd tijdens een patrouille betrapt nadat ze drie cadeauverpakkingen parfum in een winkeltas hadden gestopt en de winkel zonder te betalen verlieten. De gestolen goederen, goed voor bijna 168 euro, werden terugbezorgd aan de winkel. Bij de identiteitscontrole bleek dat een van de verdachten verschillende aliassen gebruikte en gezocht werd door het gerecht. Hij werd meteen gevangen genomen. Studio Memories in Berchem krijgt een nieuwe uitbaatster en ook een nieuwe naam. De 24-jarige Inti van den Kamp neemt het bekende danscafé over en heropent het midden september al.

Als Café Kapel. Ze wil de zaak vernieuwen en een breder publiek aanspreken, zonder de vaste klanten van vroeger uit het oog te verliezen. Overdag wordt het een gezellig café, terwijl er in het weekend weer gedanst kan worden. Op het programma komen themaavonden met uiteenlopende muziekstijlen, van nostalgische dansavonden tot sets van bekende en lokale DJ's. De vorige uitbater moest de zaak stopzetten om gezondheidsredenen. Fotograaf Guido Nuyts uit Kalmthout heeft de grote prijs sociale fotografie gewonnen met een fotoreeks over Antwerpse wassalons. Aanvankelijk wilde hij de architectuur van de wassalons in beeld brengen, maar al snel verschoof de focus naar de mensen die er komen. Hij bezocht voor de reeks 32 wassalons en hij legde vast hoe totaal uiteenlopende mensen er dezelfde ruimte delen. Volgens Nuyts zijn wassalons niet alleen een praktische plek, maar ook een plaats waar men elkaar spontaan helpt of met elkaar in contact komt. Wil je de bekroonde foto's bekijken, dan moet je naar Gent. Daar worden ze gratis getoond in het Volkshuis van 14 tot 16 augustus. Dit is

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
6: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.
4: Each mistake, all you.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
7: Tegel Outlet, Zomerradio, dit is Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: I'm Not Scared van 8 Wonder. Uit 1988 werd geschreven en geproduceerd door Neil Tennant en Chris Lowe, ofwel de Pet Shop Boys. Het nummer klonk als een pure late-80s perfectie. Intrigerende synths, pompende beats en de zwoele half-Franse zang van Patsy Kensit. De Britse band met Kensit als charismatische frontvrouw bracht het nummer in februari 1988 uit als eerste single van hun debuutalbum Fearless. In Europa breekt de single een schot in de roos. Top 10 in onder andere Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden, Zwitserland en Engeland. In Italië bereikte I'm Not Scared zelfs de nummer 1. De Pet Shop Boys zelf namen het nummer later.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers.
4: Handjes,
3: Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje. De Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.